gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Geluk is niet een leven zonder zorgen. Geluk is soms de zorg waarvoor je leeft. Geluk is soms gelukkig zijn met morgen. Geluk is ook een hand die je vaak geeft.

bladen. Geluk is namen schrijven in een boom. Geluk is oma in een klein prieeltje. Geluk is met de fiets naar Bergen op Zoom.

0: In de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal

Dat verhaal over vrede heb ik al vaak gehoord. Het verhaal van de mens in oorlog steeds vermoord. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling overal. Het verhaal van de zee die door het gif bederft. Het verhaal van de vis die in het water sterft. Het verhaal van een kind dat nergens spelen kan. Het verhaal van de lucht, vervuiling.

0: Hier is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

dag pa, dag moe, dag pa, dag moe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel, dag papa en moe. Dag papa, dag mama, dag papa, dag mama. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel, dag papa en moe. Dag mijn lieve moe, mijn lieve moe, mijn lieve moe. Ik kom gauw weer naar je toe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel, dag papa en moe. Groet mijn ome Doris, tante Naatje en ome Lou. Wieke toe, wieke toe, wieke toeke toeke toe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel, dag papa en moe. Vraag niet hoe, vraag niet hoe. Geen ba of boe, wat ik doe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel, dag papa en moe. Ze noemen mij een nippe vogel, een hele gekke rare vogel. Ze noemen mij een nippe vogel, dag papa en moe.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hier is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
2: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
3: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Jouw beste vriend op de radio. Rechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
2: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
3: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
1: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
6: Vechtal NL. Van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 10 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

Ik loop naar de collecte voor het silicone en rammenfonds. Wil nog in mijn busje gooien? Ze voelen in de bussen van Bartpak. Maar ja, Bartpak zegt je bus op. Zeg, zal in binnenkijken en ik wil nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond er dan voor de deur te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk, wat een zeik in dat. Komt ze nog mee toe en ze zegt van, op je natte won. Zeg, ja, dat is meestal in de regen staan, dat was nat. Zeg, kom maar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er binnen. Gingen ze op het waterbeddeling, wat zien de camera staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar toe en ze zegt van, nou maar het gebeuren. Ik zeg, oh, MBS goed uit. Ik het hemd uit, de schoen uit, de klomp uit, de boezeroen uit. Ik zou net de onderbroek laten zakken, komt Tommy Liedra. Ze zegt, wat moet je hier? Ja, ik ben aan collecteren voor het siliconen rampenfonds. Hij zegt, doe dit al die

van porren in de roggen van mijn vrouwen. Die zegt, lawaai, het gek. Het is een wekker, iemand in de Scania en vrachtwagens maken, idioot. Ik zet hem in bien, buiten bedden op het kolde zeil. En ik denk nog eentje bij mezelf.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, luisteraars, 1, 2. Luisteraars, ik wens u een onnoze goede vrijdagmiddag toe. Luisteraars, een hele goede vrijdagmiddag toe gewenst. Je bent hier weer als van ouds afgestemd op de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal.nl. Als vandaag ook weer hartstikke live hier vanaf de Palmboombunker. Dus luisteraars, een hele goede middag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-radio. Als even hier met de vaste prik op de vrijdag bij Vechtal.nl. We hopen op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. En luisteraars, mocht het nou zo wezen, vraag dan maar eens een leuk plaatje aan voor je maatje. En laat weten, maar bescheiden is jouwtje nog een beetje deurwappert in den landen. Het is mogelijk hier op 06 en dan 33148686. Dus luisteraars, 06 en dan 33148686. Als er zijn voor goed verzoek of reactie op de vrijdag.

Dus luisteraars, ik wens een onnoze goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier weer afgestemd met het zennetje Palm FM. Als een live bij Vecht al. En voor goed verzoek of reacties nummer 06 en dan 33-14-8686. Wordt het Okie aan Dokie gereeld en vraag ze maar zijn man vandaag, hè. Laat me in waar die muziekmachine aan staat. Wordt uiteraard gewaardeerd hier aan deze zijde. Dus luisteraars, 06-33-14-8686. Voor goed verzoek of reactie hier op de vrijdag. Ik ben dus live rechtstreeks verbonden met de Palm FM zender hier bij Vecht al. Luisteraars, we gaan hier verder met de eerste serie plaatjes van vandaag. We gaan hier verder met een plaatje van het sneeuwbaltrio met Hallo Venus. En de volgende rest helemaal vanzelf, luisteraars. Luisteraars, zijn nog druk aan het werk, werkt uiteraard. Ook in voor alle mensen die nog een fijn weg zijn op vakantie. Allemaal nog een fijne vakantie gewenst. Luister gezellig mee. Luister als hier komen ze, hier gaan ze. Een hele onnoze goede vrijdagmiddag en dag hoor.

Je luistert naar Studio Palm FM. Met de ideale subtropische muziekmix op de vrijdag.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Check. De palmboompjes in de plooi. Check. Zet die muziekmachine dan maar eens op standje 2.

O vader Bacchus, met je grote jeneverstokerij te Schiedam gevestigd. Geef ons heden het dagelijks klokje, maar leid ons niet in die kroegen waar de jenever zo slecht en duur is. Maar leid ons naar die kroegen waar de jenever goed en goedkoop is. Leid ons daar waar wij hen zo groot krijgen als schildershuizen, want daar zit de kracht en de macht van de eeuwigheid in.

O, jenevertje, wat heb je toch gedaan? Dat je mij zo hartstikke dronken door de straten laat gaan. En ieder ziet mij aan en denkt wat een dronken hond. Met zo'n stuk jenever in zijn poepelapé. O, jenevertje, ik wou dat er een kom kwam die mij opnam. En in 1 hectoliter jenever terecht kwam. O, ik zou je zuipen, al moet ik ook op handen en voeten naar Schiedam kruipen.

0: Atención.
1: Oh, die met u hè.
2: Ja, los, als nog één zwoegen en zweten, hè. Dan is het weer bijna een sexy weekend.

Ja, luisteraars, heur eens, hè. Het uur van de waarheid. Als in live hier op de vrijdagmiddag bij de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal NL. Luisteraars, we hopen op een goede verbinding zo. We spraken van de music. En dat de aangeboden onneuzelplaatjes een beetje in de smaak mogen vallen zo. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid het nummer 06 en dan 33-14 en dan 8686. Luisteraars, 06 en dan 33-14-8686 is het nummertje van vandaag. Zoals ook elke vrijdag maar weer en weer, hè.

Dus luisteraars, laat weten, maar de radio aanstaat vandaag. Wordt hem super gewaardeerd. Het is mogelijk op 06 en dan 3314-8686. Zo zijn we een paar reacties de bak in, mitonier. Dan gaan we uiteraard weer verder met de Wonderserieblaadjes.

Ook wij hoort u wel, groetjes van Wim, de zender Beunaars FM, ook Wim Pedarolde, Natnek, luister eens allemaal mee, kerel, hè. Er werkt nog een aan die zijde daar in Heino City en... Nog even goed je best doen, hè. Luister eens allemaal mee daar. Ook daar maar een mooi plaatje voor de stratenmakers hier van Loonbedrijf Lindeboom. Groetje van Daanty, ook Daan, luister eens allemaal mee daar. Met de rest van de stratenmakers. En de blaadjes zijn voor jullie daar. Ze gaan met speciale groets voor jullie in de ronde vandaag, hè. Ook Jan Albers luistert gezellig mee, kerel. Blijf erbij vandaag, hè. Ook jongens daar in Denensvaart bij de firma PM luistert mee. En die dikke rocker is hem gedraaid, hè. Was hem zeer speciaal voor jullie daar. En werkzaam die kant.

Ook een goedemiddag en wij bent er ook bij, Lars. En succes vandaag. Groetjes namens Henkie Grootnieuws. Ook Henkie luistert mee daar vanaf locatie Dalsen. Laat je gaan uiteraard met speciale groets. Die kan de man, hè. Vaste luisteraar, luister mee. Ook in helaas wil je mijn plaatje draaien van de IJsbeer uit het Noorden. Voor Willempie en voor Angela. Groetjes namens Freekje de Zilverster uit Apeldoorn. Ook Freekje, luister de middag, kerel. Plaatje is gedraaid. Was even zeer speciaal voor Willempie en voor Angela, hè. En luister eens allemaal mee vandaag. Locatie Apeldoorn, blijft erbij. Ook meneer Bakkertje, daar in de buurtbus. Luister mee, kerel, hè. En ze gaan even eerst speciaal voor jou in de ronde. Blijf erbij daar. Succes met sturen in de buurtbus. In locatie Dalsen en Vilsten en Damsolte volgens mij. En succes, hè. Ook Wim de Oldebeunaars, luister mee vanaf Damsolte. En de blaadjes zijn voor jou, meneer. Blijf erbij. Ook de Bilsbaar Radio luister mee. Marco's, ze zijn voor jou, hè. Werk ze nog een kerel. Blijf erbij. Oké, je bent alweer goed bezig. Heb je nog even een plaatje van de vuurtorenwachter voor mij? Groetjes namens Arnold Drost. Ook Arnold vanaf locatie De Voort. Luister mee, kerel, hè. Blaadjes uiteraard gedraaid. Blijf er gezellig bij vandaag.

Oké, maar hey, en fijne skevies weer. We luisteren weer, of we luisteren nog even gezellig mee. We met het plaatje draaien van Easy Deasy met Hoe Mee Doe. Oké, maar mooi van Jovink, hè. Groetjes namens Henkie Schudders. Ook Henk daar luistert mee, kerel, hè. Plaatje van zometeen wel gedraaid. Blijf erbij aan die kant. En luister mee, ook de moeder luistert mee. Oké, dankjewel, kerel, hè, voor de medewerking weer zo, hè. Luister gezellig mee daar, Henry. En blijf erbij. Ook het zendertje MDR, de Maxi, dat is radio, luister mee daar. Plaatjes gaan ook jouw kant op aan, richting Omiwood, hè. Succes nog even met de werkzaamheden en blijf erbij. Ook een goede middag, Palm, via de stream is het goed hierin. De boer. Geloof ik, hè. En draai maar even een mooie van Normaal, voor meneer Jansen. En voor iedereen die luistert, aangeboden door de ganzen. Ook de ganzen daar luisteren mee, dankjewel voor jouw berichtje. Plaatje van Normaal is wel gedraaid voor meneer Jansen, hè. En jongens daar luisteren mee, werkt aan die kant. Ook Boerwameling luisteren zullen mee daar. Die rammelt straks maar eens in weer, hè. En blijf erbij vandaag.

Ook was hem goed hier onder het spoin van de Banger-auto. Groetjes namens Jordi Vaier. Ook Jordi, daar luister mee, kerel, hè. Succes met de werkzaamheden en blijf erbij. Laatjes aan jou, hè, meneer. Goed, luisteraars, laat weten waar de radio aan staat vandaag. Het is mogelijk op 06 en dan 3314-8686. Wat is Ogie aan de Ogie geregeld hier? Ik was hem goedie via de stream in Diepenveen. En succes, Lars. Groetjes van Dennis. Ook Dennis, daar luister gezellig mee, kerel. Hè? Mooi dat jij er weer bij bent, hè. En blijf er ook vooral gezellig bij vandaag. En zie je wat met speciale groet. Jouw kant op aan richting locatie Diepenveen, hè.

Goed luisteraars, luister en huiver. We gaan ook weer verder met de Wonderserie Blaadjes hier. Met Live Rustix, verwonnen. Want er was een vrijdag hier met de Palm FM zender. En we hopen op een goede verbinding zo, dat ik hem goed mag blijven vandaag. De rest van de middag en ook in de vrijdagavond editie uiteraard. Hè. Luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje voor jouw groetje, verzoekje of reactie. En dan wordt het geregeld. Luisteraars, we gaan hier verder met een Duits skyfien van Rex Gildo. Volgt de rest helemaal vanzelf. Ik wens u een goede middag toe. En nog druk aan het werk bent. Werk zo uiteraard, hè. Het randje vandaag is zeer speciaal voor alle hardwerkende luisteraars, hè. Zet de radio maar eens in snoeiad, hè. Riet dan maar net wat vlugger, hè. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze weer. En onnuzelen goede vrijdagmiddag. Ajus. Dag hoor.

weer om de oren. Dus gooi de voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jouw keuze nummer 1 op de radio. Iedere dag weer.

0: energieknop en verlosser als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo-hits van de Palm FM.
1: Salutini propati, hangt-ie niet, daar staat-ie. Hoppakee, daar gaat-ie.

Ja, luisteraars, als je gaat, hè. Wil ik met je mee, hè. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Oude Vertrouwd hier op de vaste vrijdag. Bij Vechtel NL. Luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje. Is het volgende blaadje MC speciaal voor onze BBB'er, hè. Voor onze beroemde boerenbrandweerman Peter Rietman, hè. Stond weer met de kop op de vuurpagina van de krant, hè. Weer geen krant verkocht, hè. Peter Rietman, luister mee, hè. Het zijn de mijnen van de brandweer, hè. Want ik ben er gek op, hè. De mijnen van de brandweer, hè.

Ja, luisteraars, hoor eens even een lekker blaadje hier van André Hazes. Want ja, luisteraars, Hazes is de basis, hè, op de vrijdag. Je bent hier nog steeds in live afgestemd op de Palm FM-zender. Vanaf locatie de Palmboombunker, hier bij Vechtal en L. En nummer 06 en dan 3-3-1-4 en dan 8-6. 8-6, luisteraars, we gaan hier verder. Een heel mooi blaadje van Stef Bos, SMCS speciaal voor Raymond Raansman. En hopen dat hij het nu wel hoort, want de vorige keer lag die man op één oor, hè. Dat is night best, hè. Ook Marco Raansman luistert mee daarin. Dankjewel voor jouw reactie. Volgende plaatje is SMCS speciaal voor je vader, hè.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

bang dat je fouten maakt, is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: Hier is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, luisteraars, een onnozel goede vrijdagavond toe gewenst. Dus luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagavond toe. Je bent hier live en rechtstreeks afgestemd op de Palm FM Radio vanaf de Palmboom Bunker hier. Met de blaadjes en de praatjes hier op de vaste vrijdag via Vechtel en L. En ja, luisteraars, we hopen op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. Dat de aangeboden blaadjes een beetje naar wens mogen zijn. Het is weer van alles wat zo op de vrijdag, hè? Want ja, luisteraars, alles mag op vrijdag. Op de Palm Vrijdag, hè? Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, luid het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus 06 3314 8686. En dan wordt het Okie aan Dokie geregeld. Zo zijn mijn paar reacties de zendebak in gooien hier. Ook zijn ze vandaag in zeer speciaal voor Boer Wamelink. Luister gezellig mee, de kerel, hè. En het lied over de brandweer is gedraaid, hè. Zeer speciaal voor Peter Riemann. Onze BBB'er, hè. Beroemde boeren en brandweerman, hè. En ook dat andere plaatje wordt nog wel geregeld. Dan luister mee daar, Boer Wamelink in Griepmen. Ook Betje Wienen. Goede vriend, luister eens allemaal daar. Ze gaan met speciale goed richting Dalsen. Ze worden ook gedraaid voor de Lady Simone. En luister eens allemaal daar vanavond. Ook was vandaag weer luid en duidelijk hier bij Zwolle. In de vrachtwagen. Graag een plaatje van de Nachtvlinders met Waarom. Groetjes namens Jan de Krijleman. Ook Jan daar, luister mee. Plaatje is gedraaid en blijf erbij daar, hè, meneer. Jeroen van Joen de Ronde. Ook een zeer speciaal voor Herma. Luister mee aan die kant. Ook gaan de plaatjes vandaag een zeer speciaal richting Hessem. Richting de boerderij daar. Van de Family Wellenberg. En een plaatje van Bring Mich naar huis is gedraaid. En luister gezellig mee daar, hè. Onder het melken. Nou, de melk is de Nouvelu, dacht ik, hè. Jongens, luister mee daar, hè. Ook Willempje daar uit Apeldoorn, luister mee. Plaatjes zijn voor jou. Je rammelt straks maar zin weer, hè. Ja, wie waarneemt onneuzeltje drak, hè.

Ook onze bossie daar Ruud hoor, luister gezellig mee kerel hè. Plaatje is gedraaid van Ho, Do You Do, van Modern McNeil. En ook in met het plaatje van Sailing Home, wat straks nog eens even gedraaid. En luister gezellig mee de kerel hè. Met de pomdagen in Heino. Pompen of verzuipen hè. En luister gezellig mee hè, Hulse Bosien. Vaste luisteraar, plaatjes zijn voor jou. Ook Henkie Groothuis, nogmaals dankjewel voor jouw reactie en blijf erbij vandaag. Is gewoon voor jou in de ronde. Ook doe maar even een mooi plaatje van Stef Bos. Even zeer speciaal voor Raymond Raasman. Ik hoop dat hij het nu wel hoort. De vorige keer lag hij op één oor. Of op twee oren. Ik weet het niet hè, maar doe maar hè. Groetjes namens Marco Raasman. Ook Marco luister mee daar, plaatjes eruit. Hij heeft hem dacht ik wel gehoord hè. Nog graag mijn plaatje draaien van Henkie Wijngaard. Met dat is wat mijn opa zei. Zeer speciaal voor Michael, die een beetje nat geregend is. Nou, bij deze is allemaal weer gelukt en Henkie Wijngaard is eruit. En Michael, ik hoop dat je weer een beetje opgedroogd bent, hè. Ook graag een mooie draai van Jovink, voor Michael. Groetjes namens Raymond Raasman. Ook de hele family Raasman is er wel bij, hè. Jongens, luister eens allemaal mee aan die kant. In Damsolte. Het plaatje van Jovink wordt nog gedraaid en het is gewoon van jullie in de ronde. Ook Johnny Boy, Bonenkamp, luister mee, kerel, hè. Het plaatje van de Hollies is zojuist gedraaid en luister eens allemaal mee vanavond. De Melk Skeppets bij uitstek, hè. Plaatjes zijn voor jou daar. We gaan ze vandaag in met speciale groet richting de Ziegersteeg in Vilsteren. Ook oma Bernadette, luister gezellig mee daar. En ze gaan van jou in de ronde. Blijf er gezellig mee vanavond.

Oké, Janus van Zachten, luister. Gezellig mee, kerel, hè? Je gewoon hem richting Olluzen. Wordt hem zeer speciaal gedraaid vanavond voor Sen, hè? En je bent goed bezig, hè? Gelijk de radio erbij aan. Vechtal en LDW op, heel goed, hè? Kan Sen mooi meeluisteren, hè?

Ook een goede dagetjes, Palm. En weer mooi hier op de camping, de Krijgersbelten. En lekkere dikke hits die je draait. Doe maar in mijn mooie, zeer grote, dikke Duitser. En de mazzel van Shaggy. Ook Shaggy, daar luister mee, hè. Plaatjes zijn voor jou dan, meneer. Moet dat nog steeds een goede zaak op de Krijgersbelten, hè. In locatie Raalte. En luister eens allemaal mee vanavond. Die dikke Duitser wordt altijd gedraaid. Dat kunnen we helemaal houden, hè. Ook graag mijn mooi schuifje draaien van Heino's. Voor de maagwoord namens Suzanne op het Achterveld. Ook Suzanne daar vanaf het Achterveld luister mee. Plaatjes zijn voor jullie daar. Heino's wordt gedraaid. Dat kump aait goud, hè. En luister gezellig mee. Ook Gijan Veijer luister gezellig mee, kerel, hè. Mooi dat de plaatjes daar aan staan. Blijf erbij vanavond. Is gewoon voor jou in de rond, hè. Ook de brandweer is er helemaal live bij hier onder het melken. Ook Peter Riemann luister mee, hè. Op de voorpagina van de krant, hè. Weer geen krant verkocht. Hey joh. Luister gezellig mee, hè. Peter Riemann. En de rest van de families worden ook in zeer speciaal gedraaid voor Basie, hè. En luister uiteraard gezellig mee in Gietman onder het melken. En blijf erbij.

Bam. Goed luisteraars, ik wens u een onnozel goede vrijdagavond toe. Je bent hier afgestemd, live en rechtstreeks op de Palm FM Radio. Als even niet met het nummertje 06 en dan 3314-8686. En dan gaan we zo meteen ook weer verder met de Vondelzegenblaadjes hier. Ik zou zeggen, luister en huiver. En maak het mee, hè. Hier komen ze weer, hier gaan ze weer. En dan gaan we hier verder met een plaatje van Sylvia en de Music Man met In het Weekend. Volg de rest hier vanzelf. Ik wens u een goede avond toe, luisteraars. En luister mee. Daar hoor en uis.

kwijt. Hey Joop, mijn Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hey Joop, mijn Joop, hij heeft nog steeds geen job.

daar zie je de vrouwen weer. Dan weer lekkere plaatjes vandaag weer, jongen. Hij knapt er weer over in Zwolle. Lekker! Naar de palm luisteren!

je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder,

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial, Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

Jawel. Eindelijk vrijdag. Dat werd tijd ook, zeg. Dit is hem weer. Studio Palm FM. Live vanaf de Palmboom Boulevard op de vaste vrijdag. Laat weten wat je wil horen op het reactienummer 06 33 14 86 86. Palm FM.

0: Zo, dus jij komt uit 1938. Dan ben je wel een oudje. Maar je bent heel erg lekker. U luistert naar het antwoordapparaat van B100. Ik ben op het ogenblik bezig met uitermate belangrijke werkzaamheden en wens absoluut niet gestoord te worden. Tuut, tuut, tuut, tuut.
1: B100, geef antwoord. Wat ben je aan het doen?
0: Ik heb
1: B100, geef antwoord.
0: Om pech te hebben.
1: Wat ben je aan het
0: vandaag,
1: doen?
0: Vandaag, zou ik je zeggen,
1: Trommels,
0: vandaag vind ik zelfs
1: fijn
0: om pech te hebben.
1: Geef antwoord of ik zal jij...

Ja, luister als Euren zijn. Mijn lekker plaatje hier van Matthias Rijn met Verdammt, ik liep dicht. Was hem zeer speciaal. Voor de jongens daar in de stuur binnen Oud-Leuzen, hè. Hield dacht ik wel in de smaak en luister zelf mee aan die kant. Luister als je mee nog steeds in verbonden met de Palm FM Radio hier bij Vechtal NL. Met het vaste vrijdagavond gebeuren hier. Luister als voor je goed verzoek of reactie, luid de nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. 06 en dan 3314 8686. Laat weten waar de radio aan staat. Gaan we weer verder hier met een plaatje van Henkie W. Oftewel Henkie Wijngaard. Zullen we straks eens in een paar reacties de Zennebak in mieten, hè? Luisteraars, luister mee en goedenavond.

0: Ja, luister eens eens, hè. Een lekker plaatje hier van Oh Mama. Als hem live hier bij de Palm FM zender.
1: Ik liet hem er.
0: Hier bij Vechtal NL met het nummer 06 en dan 3314 en dan 8686. En ja, luister eens, je zult wel denken, hè. We waren de rockschrijf vergeten, maar helemaal niet, hè. Boef Amelink, die was er pas klaar voor. Rond de klok van 9:30 zei hij. Nou, bij deze, daar doen we dat, hè. U vraagt, wij draaien. Komt allemaal goud, hè.
2: Gast, volgens mij heb jij een storendis of zo. Ik weet niet, hoor.
0: Gerbert, deze is voor jou en geniet ervan, hè. Lekker genieten, hè.

Hey, ouwe Joe, hè. Even een lekker plaatje hier van Monica West bij de Palm FM-zender. Deze was zeer speciaal voor Menno Geugelaar daar uit locatie Hogeveen. En luister mee vanavond, hè. Luisteraars, ik wens u een onnoos een goede vrijdagavond toe. Dus luisteraars, een goede vrijdagavond toegewenst. Ik ben nog steeds verbonden hier met de Palm FM Radio, hè. Als in mijn live hier bij Vechtel NL op de vaste vrijdagavond. En we hopen dat onze verbinding goed is van Sprake van de Music. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, laat de nummer nog steeds 06 en dan 3314. En dan 8686. Dus luisteraars 06 en dan 3314 8686. Als er een goed verzoek of reactie op de vrijdagavond hier, word ik hem gewaardeerd, hè?

Dus luisteraars 06 en dan 33148686. En zo hier nog eens in een paar reacties de zenderbak in gooien. Hè. Ook graag in mijn plaatje van Jenny met De Ware Liefde. En worden aangewoond door de Family Scheur. Ook de familie Scheur daaruit, Denemswaard, luister mee. En het plaatje is gedraaid onder de naaldweg. Hè. En luister mee daar. Ook de luisteraars daaruit, Zweden, luister uiteraard gezellig mee. Hè. Juliette met Erwin, plaatjes zijn jullie daar. Ik mooi dat gebrachte plaatjes daar in de smaak van. Hè. Ook gaan ze even zeer speciaal richting de Stube in Oud-Leusden. Ook de Paboer luister mee. Hè. Plaatje is gedraaid van Sven Verstegen. Het is vandaag een blikkendag. Is allemaal weer gelukt en luister gezellig mee daar, jongens, in de Stube in Oud-Leusden. Ze worden ook even gedraaid voor Janus. Van Zachten, hè. Ook even zeer speciaal voor Senne. En luister mee aan die kant. Ook Willem daar uit Apeldoorn luister mee. Dank je voor het rammeltje. Plaatje is gedraaid van Sven Verzeeg met Senna met vuurwerk. Ook hem de nieuwe van Somjeu. En ook hem de B-kant van Rolers, hè. Is allemaal weer gelukt. En ze waarnemen zeer speciaal voor Freekie de Zilverster. Uit Apeldoorn, hè. Jongens, luister mee aan die kant. Blijf erbij. Ook Dennis daar vanaf locatie Diepenveen. Luister mee, kerel, hè. En de groetjes hier van Hansie, hè. En ze gaan hem zeer speciaal voor jou in de ronde, meneer, daar. Ze gaan richting de locatie Diepenveen, hè.

ook hij nog even een mooie van de Heinoers naar hem bij, hè? Ook diegene luister mee, daar staat geen afzender bij, maar blijft erbij vanavond. En Heinoers wordt wel gedraaid, hè? Je hebt er wel een paar gehad, maar hoe meer Heinoers, hoe beter, hè? En luister mee.

voor het Oranjefeest in Oud-Leusden. Vanaf volgende week woensdag volgens mij, hè? Eén groot feest, luisteraars. Vanaf volgende week woensdag tot en met zondag in Oud-Leusden. Het jaarlijkse Oranjefeest. Met volgende week vrijdag de optocht, hè? En Dickie Wennemars giet winnen, hè? Ja, ik hoor, hè?

Goed luisteren, luister en huiver. Je bent erin afgestemd op de Palm FM Radio. Dan zijn we oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdag. De vrijdagavond editie hier. Als even met de nummer 06 en dan 3314-8686. En dan gaan we hier verder met een plaatje van Willy Sommers. Met Ergens is er iemand, hè. En dan valt de rest vanzelf hier. Luisteraars, luister mee. Hier komen ze, hier gaan ze. De vrijdagavond editie van de Palm FM zender. Ik wens u een goede avond. En luister mee, dag hoor.

0: Ja, luister, was een goede avond. We hebben een plaatje hier van Bianca met Vaarwel. Als hem live hier bij de Palm FM Radio. Luister, we gaan hier verder met een heel mooi plaatje van Moorwerk met Ik ben een blieven boer. Zijn zeer speciaal voor Susanne op het achterveld. Ook hem zeer speciaal voor Vincent. En luister maar, zijn we gezellig mee aan die kant, hè?
1: Ik ben geboren als
0: hij wordt voor jullie gedraaid en het bordje staat wel aan de weg, hè, van Essen, denk ik, hè? Luister mee daar op het achterveld en wat is binnen voor jullie, hè?

0: Ja, luister eens, horen ze in mijn lekker plaatje hier van Hank. The Knife and the Jets, hè, hier bij de Palm FM zender. Via Vertel NL, luister eens 06 en dan 3314. En dan 8686. We gaan nog even een paar plaatjes voor de vuist weg hier. De volgende plaatje is speciaal voor Jossie daar van de Vlierhoek. Oftewel Jossie van circuit Zandvoort, hè. En luister mee, hè. Hij is voor jou, hè.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens.

Ja, luisteraars, 1, 2. Luisteraars, een hele goede avond. Luisteraars, een onnozel goede vrijdagavond toegewenst. Je was hier in Vermonden, live rechtstreeks met de Palm FM Radio hier bij Vechtel.nl. FM 105.6 in de ether en via de welbekende streams natuurlijk. We gaan de band eruit, hè. Morgen is voor deze vrijdag. Dus luisteraars, goedenavond. Je was hier verbonden met de Palm FM Radio. Als een live hier op de vaste vrijdag bij Vechtel.nl. En allemaal ook, Kim, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. En Kim, dankjewel voor de vele reacties van vandaag toe, hè. Dik in orde, hè. Dik voor de bakken, dus daar doe ik het uiteraard voor. We worden machtig gewaardeerd, hè. Luisteraars, we gaan de band uit hier met een heel mooi plaatje van Normaal, de ballade van de muzikant. Zoals ook elke week weer de afscheidsmelodie vanaf deze kant. We gaan de zendebak hier weer een weekje van de stroom, hè? Een weekje in de opslag hier in de palmboombunker. En dan hoort u ons vanzelf weer, hè? Luisteraars, houden de radio in de gaten. Als de wind niet rijdt, dan zijn we de volgende week vrijdag uiteraard gewoon weer, hè? Luisteraars, van u een heel goed weekend. En graag tot die volgende ronde. Aju en dag hoor.

0: In Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1.55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was